0: presents I Am House Radio. This is I Am House.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app.
7: Lekker, nieuwe auto?
8: Ja, via move.nl, met drie O's.
7: Wat regelen ze dan?
8: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
7: Move.nl. move.nl.
8: Met drie O's.

0: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Dit is Peter Blank. Iedere vrijdagavond hoor je mij hier op Hot Dance Radio met Weekend Warm-Up. Weekend Warm-Up. Zie je dan?
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: zin in. Tot dan.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een Lieve Tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Loco Loco van Gordo en Renier Zonneveld. Die laatste, dat is geen domme jongen. Nee, die heeft econometrie gestudeerd. Ja, toch een mooi diploma op zak, terwijl die in de trance en house muziek terecht is gekomen. Goed gedaan hoor, hartstikke mooi. Hey, welkom bij Hot Dance Radio. Dit is jouw extra lange Pinksterweekend. En dat gaan we hier goed vieren op dit radiostation. Even checken of de piano het doet. Ja, die doet het. Hartstikke goed, want ze staan voor je klaar. Lost Frequency zometeen en Martin Garrix en Ed Sheeran. Maar eerst de Boeza. Dit is Magnetic. Circle.

Night van de Superman Lovers. Inmiddels is het nummer 25 jaar uit. Uitgebracht in 2001, maar nu in een nieuw jasje gestoken. Met One Republic erbij. Nou, dat kun je aan die gasten wel overlaten. Je hoort hem op Hot Dance Radio. Welkom aan het begin van jouw Pinksterweekend. Het wordt een fantastisch mooi Pinksterweekend. Buiten, in de zon, maar ook op je radio natuurlijk. Zometeen Jaden Boschen en David Guetta. En Avicii, maar eerst Oceans. Calvin Harris is dit met Jesse Reyes. Sun is on.

0: Hij heeft zijn vlieguren ruimschoots gemaakt afgelopen weekend. Ja, hij stond op Electronic DC Carnival, het EDC in Las Vegas, 30e editie. Dit deed hij samen met Sam Gray. Het was Armin van Buuren natuurlijk met Dream A Little Dream. En ik mag hopen dat hij dat op de terugweg in het vliegtuig wel gedaan heeft. Stay tuned, zometeen Fisher met Stay.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Fisher met Stay op Hot Dance Radio. Precies wat je moet doen, het hele weekend lang. Hier genoeg te doen hoor. Zeker een lang Pinksterweekend. Mocht je naar Ibiza gaan, kan je ons ook horen. Dat weet je. Mocht je naar Kenia gaan, ja, dan lukt dat niet. Maar stel nou dat we in Kenia een radiostation zouden beginnen. Dan zou dat Mwaki Dance Radio heten. Want Mwaki staat namelijk voor Heat, oftewel voor Flames. Ja, het is ook een nummer van Zurb en Sophia Nazu. Je hoort hem op Mwaki Dance Radio. Yeah.

Robin Schulz en Dennis Lloyd met Young Right Now op Hot Dance Radio. Ja, jong blijven willen we natuurlijk allemaal. Misschien dat het helpt als je veel naar Hot Dance Radio luistert, dat je je een jaartje of 10 jonger gaat voelen. En mocht je nou op deze vroege Pinkster weekendochtend geen zin hebben om je bed uit te gaan en bij toeval lig je ook nog eens een keer tegen iemand aan, ik geef je groot gelijk, blijf vooral liggen, want hier is Cascada met Every Time We...

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

0: Enjoy.
1: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.

Steven en Caitlin Aragon met I Run. Ik zou het knap vinden als je net een aantal kilometers hardlopen achter de rug hebt op dit tijdstip. En mocht je net wakker worden, van harte welkom op je extra lange Pinksterweekend. Een weekend vol hits with a beat. Daarvoor zijn wij er. Hot Dance Radio met zometeen Clapton, Black and Gold en Adam Poort met Be The One. Maar eerst James Hype, dit is Be Mine. You'll get me high.

Afrojack en Never Forget You. Ja, een beetje rustig rond Afrojack. Hij schijnt zich te richten op zijn gezondheid, juridische procedures rondom zijn financiën. En natuurlijk, hij is bezig met zijn huwelijk. Hartstikke goed. Je hoorde hem op Hot Dance Radio. Just Stay staat klaar voor je met Turn the Lights On. En David Guetta komt er ook zo aan. Maar eerst de Disco Lines. Dit is No Broke Boys. Disco X on the

0: 2024 stonden ze nog samen op die Amsterdam Dance Event. Martin Garrix en Jax. En Told You So op Hot Dance Radio. Stay tuned for Sophie and the Giants and the Purple Disco Machine. Paradise. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

all over the place met Sophie and the Giants en de Purple Disco Machine. Je hoorde Paradise. Dit is Hot Dance Radio. Zometeen Alesso en Becky Hill en ook Keiko en One Republic staan voor je klaar. Maar eerst, ja, vergane liefde. Ik weet niet wat het is. Vergane glorie ken ik wel. Misschien dat het antwoord komt van Leonie. Hier is ze met Faded Love.

En zeker als deze artiest 100 jaar geleden had geleefd, dan was hij door het leven gegaan als Picasso. En nu is de helft ervan over. Caso hoorde je met Ray en Prada. En daarvoor muziek van 23 jaar geleden. Wat gaat de tijd snel, hè? Nightcrawlers en Push the Feeling On. Hot Dance Radio. Ja, bijna 7 uur. Start de ochtend van een extra lang Pinksterweekend. Hou hem vooral hier, hè? Want hier hoor je de hits with the beats. Zometeen nog Cream, de Take Control. En ook nog Lost Frequencies met The Feeling. Als je nou zometeen opstaat en je hebt geen zin in een gezonde boterham met kaas, of in een cracker, of in een bak yoghurt, geen enkel probleem. Ik zou zeggen, ik adviseer je een bord met papi. Goed weekend en tot volgende week.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: De nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app.
6: Lekker, nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl, met drie O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met drie O's.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Lekker zomers op deze zomerse zaterdag. Jorde, de Bauza. En de Bauza heeft meerdere namen gekend. Er zat altijd wel een beetje Bauza in. Maar ze zijn begonnen onder de naam Brudene Bauza. Daarna onder Bauza. En nu ze internationaal door zijn gebroken, hebben ze hun naam veranderd in de Bauza. Jorde, Magnetic bij Hot Dance Radio. Dit zijn de Superman Lovers.

0: Pasta Sari hoorde je, It Feels So Good bij Hot Dance Radio. Zometeen hier, Maupi on again.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Nou, dat was toch weer een mooie track van Maurits Jan. Dat was de echte naam van Maupie. Ik snap wel een beetje waarom hij Maupie heeft gekozen. Hij heeft trouwens ook nog een tijdje opgetreden onder de naam Maurice West. Klinkt Maupie toch wel wat beter. You're the on again bij Hot Dance Radio bij de beste hits with a beat. Zometeen Alesso, deze van Duke Dumont. Dit is Ocean Drive.

is. Het maakt niet uit welk jaar, als het maar zomer is. En dat is nu wel een beetje begonnen. Dit weekend, extra lang Pinksterweekend en heerlijk weer. Temperaturen tot 25 graden. You're a noise in the summer of 91. Oscar met K hoor je zo naar DJ Snake en Justin Bieber. Hey,

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: What's up, everyone? This is Fed LeGrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

gaat Haven dit ooit nog overtreffen? Ja, ik vraag het me af. I Run hoorde je Haven natuurlijk een knijter van een hit wereldwijd. Dit is Hot Dance Radio, ik ben Stefan, hallo. En dit is Ten Snake.

Onze Noorse vriend Keigo samen met Khalid, Jordan Save My Love. Daarvoor Martin Garrix en Ed Sheeran. Nieuwe plaat, Repeat It, hoor je bij Dance Radio. En dit hoef je vandaag niet meer uit te voeren, want die zon is er al. Dat scheelt weer. Of je kan gewoon lekker dansen in de zon. Dat kan heel goed op deze plaat van Klankcarousel.

0: Love in Sonny Videra in Crystal Ball Dance Radio. Daarvoor Justin, Jack Styles en John en Turn the Lights Up. En soms lijkt het nog mijlen weg, maar is het heel dichtbij. Zometeen hoor je Offenbach.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Paul van Balch en Miles Away hoorde je bij Hot Dance Radio. En deze mannen die hebben dit duo gevormd in 2014. Nou, ze zijn er lekker bezig de afgelopen 12 jaar. Wil je ze binnenkort zien? Moet je even naar Frankrijk. Daar staan ze de komende tijd op allemaal festivals. Nu Marshmello en Portugal, The Man. Dit is Phoenix.

doorbraak van The Chainsmokers. Ik zat altijd even nadenken over wat ze nou, wat die naam nou precies inhield. Maar blijkbaar roken ze veel sigaretjes. Don't Let Me Down hoorde je daarvoor Dimitri Vegas en Nicole Scherzinger. En The Drop bij Hot Dance Radio. De zon schijnt betekent zomerse muziek op je radio. Wat dacht je van deze classic uit 2013? Nine Tones. Dit is Finder.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

producer zou zeggen, and another one. Or another and talk to you. Weer een hitje voor deze gasten, samen met 54 Ultra bij Hot Dance Radio. En voor Jack komt eraan en Amel Rivers, hoor je zo naar onze grote Duitse vriend, met een spannend klein snorretje. Purple Disco Machine nu op je radio, samen met As This, Beat of Your Heart.

Nog in de Loud Luxury Remix, want wij draaien natuurlijk Hits With A Beat. En Taylor Swift, die heeft tegenwoordig iets wat is Amerikaans erfgoed gemaakt. Haar album 1989, dat is nu opgenomen in de National Recording Registry. En dat betekent dus dat die muziek Amerikaans erfgoed is. Ze is niet alleen het nummer Single Ladies van Beyoncé, dat is daar ook al in opgenomen.

0: van deze track. Calvin Harris, een nieuwe single samen met Jesse. Die heet dus Satisfy. Zometeen heb ik een kusje voor je.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Monotone hoorde je Black and Gold, de Forchesto en Drifting van een jaartje of 3 geleden. Ook wel leuk om een keertje te horen. Zometeen Alok en Deep Down naar de Swedish House Mafia. Samen met John Martin. Dit is Don't You Worry Child. Goedemorgen, dit is Tot Radio. There

Zo, dat is even een waslijst. Elok, Ella Eyer, Kenny Dope en samen nog met Never Dull. Huppakee, plaatje eruit. Deep Down hoorde je bij Hot Dance Radio. Zometeen een man die een kroontje zet op jouw zaterdag. Marcel Kroonen hoor je zometeen hier bij Hot Dance Radio.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Class IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op class-it.nl.
2: Class IT Training.
1: De route naar IT-succes.

0: na een dag op hakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

Lekker. Een heerlijk lang weekend dat eraan zit te komen. Is dit het perfecte moment om even te ontspannen. Bijvoorbeeld met Oscar, met Kay en Khalid. Dit is Nobody Make Me Feel. Nobody else make me feel like...

Je luistert naar Lunchbox hier op Hot Dance Radio. Dit was Offenbach en Norma Jean Martin. Als het over titels gaat, dan heb je natuurlijk een heleboel variaties daarin. Maar Martin Garrix koos voor een naam. Wie ze is, dat laat hij in het midden.

0: chasing paradise with you.
1: Kygo, One Republic, and Chasing Paradise.
2: On DAB Plus for North Olam, at Hot Dance Radio, Pintanel, the rest of the world. Hot Dance Radio.
1: Straks na de break, een gloednieuwe plaat van twee namen die je dit jaar overal hoort. Wie ze zijn? Even geduld, je hoort ze zo.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

de nieuwe Free Your Mind van Prospa en Clooney. Twee namen die je dit jaar overal tegenkomt. Je luistert naar Lunchbox hier op Hot Dance Radio. We gaan door met een echte favoriet, Medusa en Becky Hill. Dit is Lose Control. Lose Control.

Dat was Disco Lines met Tinashe en No Broke Boys op Hot Dance Radio. Wij gaan even terug in de tijd. We zetten de tijdmachine terug naar 2010. Vinden daar een hele zomerse plaat. Waarvan de zangeres Inna, want ze heeft het samengemaakt met Bob Taylor, toen er niet bij stilstond dat 15 jaar later haar track nog steeds zou meedraaien en actueel zou zijn. Hier zijn Inna en Bob Taylor met Deja Vu.

Het beste advies wat ik ooit heb gehoord. Stay, blijf erbij. Van Fisher. Wist je trouwens dat je via de Hot Dance Radio app of via de website hotdanceradio.nl zo de studio in kan schieten met jouw berichtje? Altijd leuk om te lezen waar jij mee bezig bent tijdens deze lunch. Straks heb ik nog een classic voor je. Ook de nieuwe Tiësto komt voorbij. Maar nu eerst een gloednieuwe samenwerking. Armin van Buuren en Archie met Marlo Rex op vocals.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Tonight.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
2: Met drie O's.

Lionheart. Tijd voor een echte classic. We gaan terug naar het jaar 1993. Een Britse danceact die met deze plaat de hele wereld overging. En waarvan de titel inmiddels is, ja, helemaal verbonden met die zomer. The Urban Cookie Collective met The Key, The Secret op Hot Dance Radio.

0: Altijd lekker een beetje Lady Gaga Spice op je radio. Dit keer met Abracadabra. We gaan er even uit voor een korte onderbreking. En daarna heb ik een nieuwe track voor je van twee zware namen. Eentje uit de dance en eentje uit de pop. Wie ze zijn, hoor je zo.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Dit was de samenwerking waar ik het over had. Martin Garrix en Love. En je hoorde Mad. Dance en pop hand in hand. Dit is Hot Dance Radio. En Zurp doet daar nog een schepje bovenop. Met twee Amerikaanse rap zwaargewichten op de plaat. Ty Dolla Sign en Wiz Khalifa.

Hot Dance Radio. Vraagje voor je. Zou een remix succesvoller kunnen zijn dan het origineel? Ik denk het wel. En dat overkwam Lana Del Rey. Want toen Cedric Gervais hiermee aan de gang ging, won hij een Grammy. Hier is Summertime Sadness.

En met All or Nothing van Topic en Harvey komen we alweer bijna uit op het einde van Lunchbox voor deze zaterdag. Nog een aantal tracks en dan neemt Peter Teunis het van mij over. Nog eerst even deze, Clooney en The Group Theory. Bye bye.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Alesso en Becky Hill en Surrender. Ja, die Alesso, hè. We moeten uitkijken dat onze DJ's niet kwijtraken aan een gezondere manier van leven of wat meer loutering. Want er zijn steeds meer DJ's die allerlei dingen gaan doen naast de dancemuziek. Zoals Alesso, die veel meer de natuur intrekt met zijn vrienden in Zweden. En Calvin Harris, die zich steeds meer terugtrekt op zijn boerderijtje op Ibiza. Hier is hij met Blessings.

0: Ja, twee harten zijn beter dan één, hè? Doe die twee handjes maar tegen elkaar. Maak maar een hartje naar elkaar. Want vriendschap is belangrijk natuurlijk. En misschien wel meer dan vriendschap af en toe. Maar wat betekent vriendschap voor jou tegenwoordig?
1: Ja.
0: Zullen we het er straks even over hebben?
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

zomerse temperatuur. Oeh, dat is ook niet verkeerd. Dan moet je er misschien maar eens even lekker op uittrekken dit weekend. Want het is bijvoorbeeld het Seventh Sunday Festival of het Festival. Lekker samen met je vrienden naartoe. Hè? En dan kun je samen genieten van de muziek en lekker dansen. Maar misschien ook even een goed gesprek voeren met elkaar. Want wat betekent vriendschap nu eigenlijk voor jou? Behalve dan dat je leuke dingen met elkaar onderneemt. In het verleden was het zo dat mensen, misschien wel je ouders ook, die kwamen gewoon mensen tegen in een vereniging of zo, of in de kerk of waar dan ook, waar ze sowieso samen kwamen. En daar kwamen dan vriendschappen uit. En dan hielpen ze elkaar ook met allerlei dingen. Maar tegenwoordig is vriendschap veel meer een emotioneel ding. Je wil zaken met elkaar delen. Herken je dat? Dat je af en toe even een goed gesprek wil met je vrienden. Lekker naar een terrasje gaat en bladdy bladdy blad. Even goed praten. Of er inderdaad even op uittrekken. Ook met een lekker dancefestival. Dat hoort er ook bij. Hot Dance Radio. The Hits with the Beat. Zometeen Chesto. Haley Steinfeld samen met Zed. Maar eerst Armin van Buuren en Sam Gray. Dit is Dream a Little Dream.

gewoon altijd door hier bij Hell Kings Radio. Er komt nog veel meer aan. En morgenochtend in een hele relaxte toon in de Hell Kings Radio Lounge vanaf 9 uur. Lekker relaxen met Peter Bronkhorst. Oh.

Nou, dit weekend mag je niet klagen, hè? Oh, een lekker zonnetje. Nee, het is gewoon bijna zomer. Ja, tijdens dit lange Pinksterweekend. En in Phoenix, daar schijnt hij ook altijd, hè? De Sonora-woestijn. Die zon, het is bloody hot daar, ongelooflijk. Door de Marshmallow en Portugal on the Man daarover. Nu Sigala.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hi, wij zijn Mr. Bell Weasel. Je hoort ons iedere zaterdagavond.

Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Heb jij ze allemaal op een rijtje? Ik hoop het wel voor je. Het zal toch zeker wel. Voor Gordo, Reinier, Zonneveld misschien iets anders. Loco Loco. Bij Hot Dance Radio. En ik, zei de gek, ben Peter Teunissen. Ik dans met je mee tot 4 uur op de hits. With a beat. Zometeen Topic en Becky G. Milky en Mole Grab. Maar eerst Klingon. Dit is...

hier tijdens dit Pinksterweekend ook natuurlijk. Ook David Guetta, Teddy Swimson, Tones and I, Gone, Gone, Gone. En David Guetta die laat steeds meer het achterste van zijn tong zien. Heb je het in de gaten op de social media? Steeds meer persoonlijke berichtjes. Papa David, hier zijn Crystal Notion.

0: Nietjes meer naar waar, Way Too Long is gewoon een lekkere hit with a beat. En die hoor je natuurlijk bij Hot Dance Radio. Ben je ook een perfectionist? Vind je dat alles in één keer goed moet? Heb je daar last van? Er zijn meer mensen die daar last van hebben. Straks even erover.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Jackson Told You So bij Hot Dance Radio. Nou, ben jij zo'n perfectionist? Ja, dat alles in één keer goed moet. Ik mag geen psycholoog spelen, maar Martin Garrix heeft daar bijvoorbeeld, denk ik, ook een beetje last van. Hè, dat alles in één keer goed moet. Alleen de laatste tijd is hij toch wat relaxter. Dat merk je ook op de socials. Hè, dat hij meer ontspannen dingetjes deelt en zo. En dat hij ook mixes en zo wat sneller vrijgeeft. Gewoon van, nou, misschien nog niet helemaal af, maar wat vind je ervan? Hè? Martin Garrix is wat dat betreft misschien op de goede tour. Want tegenwoordig, en misschien herken je daar wel in, zeker millennials hebben een beetje last van faalangst. Hè? Je moet allemaal gelijk goed. En anders ga je voor gaas. En ben je niet zo perfect als op de socials misschien wordt gesuggereerd. Dus dat tip is eigenlijk om het gewoon allemaal een beetje los te laten. En ook foutjes te maken, want daar leer je van. Toch? Hot Dance Radio, James Hype zometeen. Eerst Kygo, Galit en Griffin. Dit is Save My Love.

stoppertje spelen? Zullen we dat doen? Ja, Come Find Me, MK en Clementine Douglas bij Hot Dance Radio. The hits with a beat. Tijdens dit Pinksterweekend. Ja, en als je een staat van euforie zou willen bereiken, dan mag je zometeen Armin van Buuren en Avian Grace niet missen met Something Real. Eerst nog Koons en Cooking on Three Burners. This Girl.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Hey, dit is Daniel Mono. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

aardig veel zware muziek op de radio. Le Paul Kalkbrenner dus, met, samen met Stromae. En nou goed, de titel had mij. Dat was de Bingo Players and Cry Just a Little. Dit is zaterdag, de zaterdagmiddag van Hot Dance Radio. Ik zei het al, het is warm, maar desalniettemin, aircootje aan en de hits van Hot Dance Radio. Waaronder deze, de Superman Love.

0: 80's in een nieuw jasje. Oftewel, de Pervert Disco Machine samen met de Human League en dan Don't You Want Me. En daarvoor nog Calvin Harris en Jesse and Satisfy. Meer hits en classics onderweg voor je.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Heb je dat nou ook? De hits klinken zoveel anders als de zon schijnt, vind je niet? Of is het nou omdat Jennifer Lopez op de radio is? Jennifer Lopez samen met David Guetta en Save Me Tonight. Nou, 29 graden. Morgen ook een zondagje. Dan wordt het volgende week wordt het wat kouder. 21 graden. Misschien is dat wel even wat lekker voor je, maar goed. Nou, ik hou er wel van hoor. En gewoon binnen in de studio, dus de airco aan. En dan gewoon lekker zometeen op het terras zitten met een biertje of wat dan ook. Terwijl jij dat al doet bent natuurlijk. Ik heb zometeen een beetje lezen voor je met Nyla. Light it up. Topic, Fireboy, DML en Nico Santos met Buddy. En dit, ja, is alweer 2 jaar geleden. Maar wel een hele goede plaat om nog een keer te horen. Hier is Peggy Goo. Hier is Ghost Light. Na na na na.

dat zeg je dan als er weer wat aan de hand is. De koppen gaan rollen hier. Hatsball Roll, A-Track, samen met Jij, Jij. Daarvoor nog Topic, en Viable en DML. En Nico Sanders helemaal vol, Body. En dit is Everjack en Evel Simmons.

Vind je dat dan ook? Weer een nieuwe track van Mauw-Pie zal wel lekker zijn, toch? On Again! Al even vorig jaar hebben we nog een klassiekertje. Afrojack en Eva Simons en Take Over Control. En dit is Sonny Vadera. My Lovin'.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Heb jij ook altijd zo'n dip? Aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

Lekker dit hoor, BB Rexha samen met Fatalist en New Religion. 5 uur geweest, welkom, dit is Hot Dance Radio op de zaterdag. Ja, eigenlijk is het te warm om wat te doen, dus gewoon even lekker relaxen. Luister naar Hot Dance Radio met de classics en de hits. Moby en King Boo naar TS.

0: These Are The Times, Martin Garrix samen GRM. En dat wordt Adamus, and I Like The Way You Kiss Me. Adams Radio met zometeen Lucas en Steve en Jordan Sean, Strip en Malachi en Anna Ford.
1: Hot Dance Radio.
0: En Positions.

0: Of het 6 jaar oud deze. Van Amber van Buren, Just Can't Be en Don't Give It Up in Me. En daar hebben we nog, ja, mijn klassiekertje hoor. En zomerse plaat dus terecht vandaag. Jugal en Salto en Jamaican Bam Bam. Meer hits en classics onderweg voor je.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Blijft de knijter dit, hè? Cyril stumbling in hier op Hardass Radio. 5:30 geweest, hè? Eet smakelijk. Of heb je de barbecue kaart gesloten? Ja, dat doe ik ook met dit weer. Alok en Khalid komen zometeen met Dive Into Me naar Ellie Henderson en Rudy Mantle. Hier

Medusa, Good Boys, Peace of, of Your Heart. En dan wordt het Belters Only en Make Me Feel Good. En daarvoor hadden we nog Alok en Khalid en Dive Into Me. Dit is Hot Dance Radio tijdens de zomer. Ja, kunnen we vandaag nog wel even van spreken, toch? 29 graden. Clapton en Henny Bolin, Black and Gold en Lady Wood and the Prick. En Robin Schulz, Pray and See.

Lekker door Clapton, Honey Bolin en Black and Gold. En daarvoor Linda Wood en The Prick en Robin Schulz. A Prayer in Sea. Zij gaat nog steeds mee in de scene. Ze is voor mij al bijna 60. Ik heb het over Kylie Minogue. In de jaren 80 had ze hele grote hits. Maar dit is ook wel een lekkere hit hoor. Padam, padam nu.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Purple Disco.
5: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
6: Lekker, nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl met drie O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl, M-O-O-O-V-E.nl.
7: Met drie O's.

Hey van Caitlin Aaron Gordon, I Run. Dasher geweest, welkom in de avond van Hot Dance Radio. Up, kukje aan, even de BBQ even opgestart. Lekker even barbecuen tijdens deze lekkere zomerse avond. En de hits. Hot Dance Radio. Waaronder deze, Vettel Grand.

0: zijn de hits, of tenminste de hits die toen hits waren, te snel uit de hitlijsten verdwenen. Want dit is er ook zo eentje. Kan ik blijven horen. MK en Crystal, Dior. Daarvoor een Fast Boy and Topic, Forget You. En Lost Frequencies nu.
1: High Dance Radio.
0: Love is the only thing.

0: even in mijn glazen bol kijken. Nou, het zal niet dit jaar worden, maar misschien volgend jaar. Ja, dat denk ik wel. Is dit de nummer 1 DJ van de wereld. James Hype namelijk. Samen met Sam Harper en Bobby Harvey hoor je Waterfalls. Meer hits onderweg voor je.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
1: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Ja, dit is wel een typische barbecue plaat hoor, vind ik. Lekker, de Bauza Magnetic. Hier op Hardest Radio. Ik heb hits voor je, wil je niet weten. Everjack en Amel komen voorbij met Rivers. En deze van Disclosure en Sam Smith. Hier is Omen.

Hitje van Jaden Boysen samen met Dave Kennen. Nou, hitje. Dan weer op zijn retour, maar het blijft lekker upside down. Daarvoor nog een les over Nate Smith en I Like It. Dit is Hot Dance Radio met een klassieketje op de radio. Nou, ga er maar even op zitten. Of eigenlijk dansen. Cassie is nu. Dance Radio. En Cassie is 1999.

deze ook blijft ook lekker hoor. Hey. Chris Lake, Savannah. En dan wordt Cassius. En Cassius 1999. Meer anthems, of meer klassiekers hoort tijdens de anthems op zondag tussen 7 en 12 uur. Lekkere knijters, lekkere classic hoor. Oké, ik heb er nog eentje voor je in dit uur. Tequila, Jack Jones nu.

0: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine. Opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Disco with a heartbeat.
1: This is Glitterball.
0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot
3: Dance Radio app. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Mais c'est pour les comme

0: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
1: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.

0: Sunday nights. Don't warm up. They ignite.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
4: When you close your eyes, the adventure begins.
3: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
5: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.

0: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the ones in the

0: Tom's not dead. Just moved to Tuesday night. Only on Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Y'all ready?
1: Welcome to Desire Radio with Joel Corey.